0: Buitenlandse Zaken zei dat Iran een voorstel heeft gedaan om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen, onder voorwaarden. De Europese Unie kampt door de Iran-oorlog met een energieprijscrisis. Eurocommissaris Dan Jurgensen roept lidstaten op het energieverbruik te beperken en de gasvoorraden voor de winter verder te vullen. In Nederland zijn de voorraden voor 57,5% gevuld. Gasleveranciers worden verplicht extra voorraden aan te houden. Progressief Nederland en Volt trekken samen op in de onderhandelingen met het kabinet over de begroting voor 2027. Met steun van beide partijen heeft het minderheidskabinet een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Dit weekend praten de partijen verder over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Nu nog het weer. Het blijft de komende uren droog. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt rond 14 graden. Momenteel meten we 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft in Someren waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een melding binnen over een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste meerdere schoten met een dienstwapen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak. In Hengelo kan de stankoverlast nog dagen aanhouden. Vrijdagavond kwamen uit de wijken Tuindorp Zuid en Nijverheid meldingen over een hinderlijke lucht. Die komt van de waterzuiveringsinstallatie van een bedrijf van de Onyxstraat. De geur is niet gevaarlijk, maar kan door de wind elders te ruiken zijn. Iran wil de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropenen en de nucleaire onderhandelingen hervatten. Dat gebeurt alleen als de Verenigde Staten instemmen met Iraanse eisen. Die omvatten het opheffen van de maritieme blokkade en versoepeling van oliesancties. Washington zegt via bemiddelaars constructief te overleggen. Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft een decreet uitgevaardigd dat stortingen op goksites onmogelijk maakt. Vanaf 6 oktober moeten appstores en internetproviders gokwebsites blokkeren. De maatregel geldt zeker 120 dagen. Daarna is goedkeuring van het congres nodig. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het droog. De temperatuur ligt rond 14 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft de komende periode rond 14 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

boire un chocolat. La place rouge était vide.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft in Someren waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een melding binnen over een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste meerdere schoten met een dienstwapen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak. In Hengelo kan de stankoverlast nog dagen aanhouden. Vrijdagavond kwamen uit de wijken Tuindorp Zuid en Nijverheid meldingen over een hinderlijke lucht. Die komt van de waterzuiveringsinstallatie van een bedrijf van de Onyxstraat. De geur is niet gevaarlijk, maar kan door de wind elders te ruiken zijn. Iran wil de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropenen en de nucleaire onderhandelingen hervatten. Dat gebeurt alleen als de Verenigde Staten instemmen met Iraanse eisen. Die omvatten het opheffen van de maritieme blokkade en versoepeling van oliesancties. Washington zegt via bemiddelaars constructief te overleggen. Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft een decreet uitgevaardigd dat stortingen op goksites onmogelijk maakt. Vanaf 6 oktober moeten appstores en internetproviders gokwebsites blokkeren. De maatregel geldt zeker 120 dagen. Daarna is goedkeuring van het congres nodig. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het droog. De temperatuur ligt rond 14 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft de komende periode rond 14 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft in Someren waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een melding binnen over een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste meerdere schoten met een dienstwapen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak. In Hengelo kan de stankoverlast nog dagen aanhouden. Vrijdagavond kwamen uit de wijken Tuindorp Zuid en Nijverheid meldingen over een hinderlijke lucht. Die komt van de waterzuiveringsinstallatie van een bedrijf van de Onyxstraat. De geur is niet gevaarlijk, maar kan door de wind elders te ruiken zijn. Iran wil de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropenen en de nucleaire onderhandelingen hervatten. Dat gebeurt alleen als de Verenigde Staten instemmen met Iraanse eisen. Die omvatten het opheffen van de maritieme blokkade en versoepeling van oliesancties. Washington zegt via bemiddelaars constructief te overleggen. Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft een decreet uitgevaardigd dat stortingen op goksites onmogelijk maakt. Vanaf 6 oktober moeten appstores en internetproviders gokwebsites blokkeren. De maatregel geldt zeker 120 dagen. Daarna is goedkeuring van het congres nodig. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het droog. De temperatuur ligt rond 14 graden. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft de komende periode rond 14 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft in Someren waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een melding binnen over een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste meerdere schoten met een dienstwapen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak. In Hengelo kan de stankoverlast nog dagen aanhouden. Vrijdagavond kwamen uit de wijken Tuindorp Zuid en Nijverheid meldingen over een hinderlijke lucht. Die komt van de waterzuiveringsinstallatie van een bedrijf van de Onyxstraat. De geur is niet gevaarlijk, maar kan door de wind elders te ruiken zijn. Iran wil de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropenen en de nucleaire onderhandelingen hervatten. Dat gebeurt alleen als de Verenigde Staten instemmen met Iraanse eisen. Die omvatten het opheffen van de maritieme blokkade en versoepeling van oliesancties. Washington zegt via bemiddelaars constructief te overleggen. Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft een decreet uitgevaardigd dat stortingen op goksites onmogelijk maakt. Vanaf 6 oktober moeten appstores en internetproviders gokwebsites blokkeren. De maatregel geldt zeker 120 dagen. Daarna is goedkeuring van het congres nodig. Nu nog het weer. De temperatuur blijft de komende tijd rond de 14 graden. De lucht is overwegend bewolkt en waait een matige wind uit het noord-noordwesten. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De politie heeft in Someren waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een melding binnen over een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste meerdere schoten met een dienstwapen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak. In Hengelo kan de stankoverlast nog dagen aanhouden. Vrijdagavond kwamen uit de wijken Tuindorp Zuid en Nijverheid meldingen over een hinderlijke lucht. Die komt van de waterzuiveringsinstallatie van een bedrijf van de Onyxstraat. De geur is niet gevaarlijk, maar kan door de wind elders te ruiken zijn. Iran wil de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropenen en de nucleaire onderhandelingen hervatten. Dat gebeurt alleen als de Verenigde Staten instemmen met Iraanse eisen. Die omvatten het opheffen van de maritieme blokkade en versoepeling van oliesancties. Washington zegt via bemiddelaars constructief te overleggen. Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft een decreet uitgevaardigd dat stortingen op goksites onmogelijk maakt. Vanaf 6 oktober moeten appstores en internetproviders gokwebsites blokkeren. De maatregel geldt zeker 120 dagen. Daarna is goedkeuring van het congres nodig. Nu nog het weer. De temperatuur blijft de komende tijd rond de 14 graden. De lucht is overwegend bewolkt en waait een matige wind uit het noord-noordwesten. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op de snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten. TikTok heeft de zaak in Alabama geschikt over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt de staat minstens $100 miljoen en voert beperkingen in. Kinderen en tieners krijgen een tijdslimiet van 2 uur per dag. Toegang tussen middernacht en 6 uur 's ochtends wordt beperkt. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran wilde de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen opheffen, in ruil voor het opheffen van Amerikaanse blokkades en oliesancties. De politie heeft in Someren waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een melding binnen over een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste meerdere schoten met een dienstwapen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak. Dan heb ik nog het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. Het is droog en er waait een matige wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur stijgt naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op de snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten. TikTok heeft de zaak in Alabama geschikt over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt de staat minstens $100 miljoen en voert beperkingen in. Kinderen en tieners krijgen een tijdslimiet van 2 uur per dag. Toegang tussen middernacht en 6 uur 's ochtends wordt beperkt. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran wilde de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen opheffen, in ruil voor het opheffen van Amerikaanse blokkades en oliesancties. De politie heeft in Someren waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een melding binnen over een bedreiging met een vuurwapen aan de Ter Hofstadlaan. Een agent loste meerdere schoten met een dienstwapen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak. Dan heb ik nog het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. Het is droog en er waait een matige wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur stijgt naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op de snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten. TikTok heeft de zaak in Alabama geschikt over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt de staat minstens $100 miljoen en voert beperkingen in. Kinderen en tieners krijgen een tijdslimiet van 2 uur per dag. Toegang tussen middernacht en 6 uur 's ochtends wordt beperkt. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran wilde de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen opheffen, in ruil voor het opheffen van Amerikaanse blokkades en oliesancties. De politie heeft in Someren waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een melding binnen over een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste meerdere schoten met een dienstwapen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de komende uren droog en overwegend bewolkt. Er waait een matige noord-noordwestenwind. De temperatuur ligt nu rond 14 graden en loopt de komende uren op naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaan Plein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op de snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten. TikTok heeft de zaak in Alabama geschikt over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt de staat minstens $100 miljoen en voert beperkingen in. Kinderen en tieners krijgen een tijdslimiet van 2 uur per dag. Toegang tussen middernacht en 6 uur 's ochtends wordt beperkt. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran wilde de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen opheffen, in ruil voor het opheffen van Amerikaanse blokkades en oliesancties. De politie heeft in Someren waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een melding binnen over een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste meerdere schoten met een dienstwapen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de komende uren droog en overwegend bewolkt. Er waait een matige noord-noordwestenwind. De temperatuur ligt nu rond 14 graden en loopt de komende uren op naar ongeveer 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In Bangkok hebben de autoriteiten een officiële overstromingsramp uitgeroepen. De status geldt voor alle 50 districten van de Thaise hoofdstad. Sinds donderdagmiddag is bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en restaurants staan onder water. Lokale organisaties mogen nu maatregelen nemen. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op de snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten. TikTok heeft de zaak in Alabama geschikt over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt de staat minstens $100 miljoen en voert beperkingen in. Kinderen en tieners krijgen een tijdslimiet van 2 uur per dag. Toegang tussen middernacht en 6 uur 's ochtends wordt beperkt. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran wilde de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen opheffen, in ruil voor het opheffen van Amerikaanse blokkades en oliesancties. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en stijgt naar ongeveer 18 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. Het blijft dus bewolkt met matige wind en een geleidelijke stijging van de temperatuur. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12. Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In Bangkok hebben de autoriteiten een officiële overstromingsramp uitgeroepen. De status geldt voor alle 50 districten van de Thaise hoofdstad. Sinds donderdagmiddag is bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en restaurants staan onder water. Lokale organisaties mogen nu maatregelen nemen. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op de snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten. TikTok heeft de zaak in Alabama geschikt over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt de staat minstens $100 miljoen en voert beperkingen in. Kinderen en tieners krijgen een tijdslimiet van 2 uur per dag. Toegang tussen middernacht en 6 uur 's ochtends wordt beperkt. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran wilde de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen opheffen, in ruil voor het opheffen van Amerikaanse blokkades en oliesancties. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur ligt nu rond 15 graden en stijgt naar ongeveer 18 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. Het blijft dus bewolkt met matige wind en een geleidelijke stijging van de temperatuur. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.
4: 60s and 70s feel good.
5: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De overstromingen in Bangkok zijn volgens de lokale gouverneur gestabiliseerd. Sinds donderdag viel bijna 300 mm regen. Veel huizen en gebouwen staan onder water. Premier Anuttin Charanvirakul brak een bezoek aan Londen af. De regering waarschuwt tot en met zondag voor een lage drukgebied. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De snelweg richting het noorden blijft dicht en het forensisch onderzoek duurt nog enkele uren. China en de Verenigde Staten zetten een communicatiekanaal op voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van president Xi Jinping aan de Verenigde Staten. China zegt toe in 2027 en 2008 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de Verenigde Staten te importeren. In de nachtopvanglocaties voor asielzoekers in het Groningse Warfum en het Drentse Zuidwolde was het in de nacht van vrijdag op zaterdag minder druk dan in de voorgaande nachten. Het Rode Kruis telde 113 mensen, 43 in Warfum en 70 in Zuidwolde. Op beide locaties is plek voor 100 mensen. Dan heb ik nog het weer. Op dit moment is het overwegend bewolkt met een matige noordenwind. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur loopt op van 16 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De overstromingen in Bangkok zijn volgens de lokale gouverneur gestabiliseerd. Sinds donderdag viel bijna 300 mm regen. Veel huizen en gebouwen staan onder water. Premier Anuttin Charanvirakul brak een bezoek aan Londen af. De regering waarschuwt tot en met zondag voor een lage drukgebied. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De snelweg richting het noorden blijft dicht en het forensisch onderzoek duurt nog enkele uren. China en de Verenigde Staten zetten een communicatiekanaal op voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van president Xi Jinping aan de Verenigde Staten. China zegt toe in 2027 en 2008 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de Verenigde Staten te importeren. In de nachtopvanglocaties voor asielzoekers in het Groningse Warfum en het Drentse Zuidwolde was het in de nacht van vrijdag op zaterdag minder druk dan in de voorgaande nachten. Het Rode Kruis telde 113 mensen, 43 in Warfum en 70 in Zuidwolde. Op beide locaties is plek voor 100 mensen. Dan heb ik nog het weer. Op dit moment is het overwegend bewolkt met een matige noordenwind. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur loopt op van 16 naar ongeveer 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer. Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen spreken zaterdagochtend met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en Kamerlid Pieter Ginwis. Zij krijgen de nieuwe begrotingsplannen te zien waar Jetten vrijdag over sprak. Later spreken Jetten en Heijnen ook met Pro, Volt, JA21 en de SGP. Bij een explosie in de binnenstad van Athene is zeker één persoon omgekomen. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte vrijdagochtend in. Reddingswerkers vonden het lichaam van een jonge vrouw. 5 mensen worden nog vermist. Mogelijk gaat het om een Amerikaanse toerist. Ook naar een ouder echtpaar wordt gezocht. De oorzaak is onbekend. De overstromingen in Bangkok zijn volgens de lokale gouverneur gestabiliseerd. Sinds donderdag viel bijna 300 mm regen. Veel huizen en gebouwen staan onder water. Premier Anuttin Charanvirakul brak een bezoek aan Londen af. De regering waarschuwt tot en met zondag voor een lage drukgebied. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De snelweg richting het noorden blijft dicht en het forensisch onderzoek duurt nog enkele uren. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt de komende uren op van 16 naar ongeveer 20 graden. Het blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. De matige noordenwind blijft aanwezig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Feyenoord ook 10 minuten oponthoud. Daar zijn na een ongeluk 3 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein door de werkzaamheden daar.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaan Plein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen spreken zaterdagochtend met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en Kamerlid Pieter Ginwis. Zij krijgen de nieuwe begrotingsplannen te zien waar Jetten vrijdag over sprak. Later spreken Jetten en Heijnen ook met Pro, Volt, Ja21 en de SGP. Bij een explosie in de binnenstad van Athene is zeker 1 persoon omgekomen. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte vrijdagochtend in. Reddingswerkers vonden het lichaam van een jonge vrouw. 5 mensen worden nog vermist. Mogelijk gaat het om een Amerikaanse toerist. Ook naar een ouder echtpaar wordt gezocht. De oorzaak is onbekend. De overstromingen in Bangkok zijn volgens de lokale gouverneur gestabiliseerd. Sinds donderdag viel bijna 300 mm regen. Veel huizen en gebouwen staan onder water. Premier Anuttin Charanvirakul brak een bezoek aan Londen af. De regering waarschuwt tot en met zondag voor een lage drukgebied. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De snelweg richting het noorden blijft dicht en het forensisch onderzoek duurt nog enkele uren. Dan heb ik nog het weer. De temperatuur loopt de komende uren op van 16 naar ongeveer 20 graden. Het blijft overwegend bewolkt met weinig verandering in het weerbeeld. De matige noordenwind blijft aanwezig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen spreken zaterdagochtend met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en Kamerlid Pieter Ginwis. Zij krijgen de nieuwe begrotingsplannen te zien waar Jetten vrijdag over sprak. Later spreken Jetten en Heijnen ook met Pro, Volt, Ja21 en de SGP. Bij een explosie in de binnenstad van Athene is zeker één persoon omgekomen. Een gebouw van twee verdiepingen stortte vrijdagochtend in. Reddingswerkers vonden het lichaam van een jonge vrouw. Vijf mensen worden nog vermist. Mogelijk gaat het om een Amerikaanse toerist. Ook naar een ouder echtpaar wordt gezocht. De oorzaak is onbekend. De overstromingen in Bangkok zijn volgens de lokale gouverneur gestabiliseerd. Sinds donderdag viel bijna 300 mm regen. Veel huizen en gebouwen staan onder water. Premier Anuttin Charanvirakul brak een bezoek aan Londen af. De regering waarschuwt tot en met zondag voor een lage drukgebied. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De snelweg richting het noorden blijft dicht en het forensisch onderzoek duurt nog enkele uren. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige noordenwind. De temperatuur schommelt rond de 19 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12. Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vlo. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen spreken zaterdagochtend met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en Kamerlid Pieter Ginwis. Zij krijgen de nieuwe begrotingsplannen te zien waar Jetten vrijdag over sprak. Later spreken Jetten en Heijnen ook met Pro, Volt, Ja21 en de SGP. Bij een explosie in de binnenstad van Athene is zeker 1 persoon omgekomen. Een gebouw van 2 verdiepingen stortte vrijdagochtend in. Reddingswerkers vonden het lichaam van een jonge vrouw. 5 mensen worden nog vermist. Mogelijk gaat het om een Amerikaanse toerist. Ook naar een ouder echtpaar wordt gezocht. De oorzaak is onbekend. De overstromingen in Bangkok zijn volgens de lokale gouverneur gestabiliseerd. Sinds donderdag viel bijna 300 mm regen. Veel huizen en gebouwen staan onder water. Premier Anuttin Charanvirakul brak een bezoek aan Londen af. De regering waarschuwt tot en met zondag voor een lage drukgebied. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De snelweg richting het noorden blijft dicht en het forensisch onderzoek duurt nog enkele uren. Dan heb ik nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige noordenwind. De temperatuur schommelt rond de 19 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een explosie in een woongebouw in het centrum van Athene zijn zeker 2 mensen omgekomen. De brandweer vond zaterdag het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw. De Griekse omroep ERT spreekt van 4 lichamen. 6 mensen worden vermist. Het gebouw stortte vrijdag in. Mogelijk ging het om een gasexplosie. Een schilderij van Liewe van Gogh is donderdag in Amsterdam onherstelbaar beschadigd geraakt bij een mislukte diefstal. Een man haalde het doek tijdens de opening van de expositie Rebirth in Shelter van de muur en verstopte het achter een bar. De clubmanager en bewaking hielden hem tegen. Het werk kostte €7.500. Rikshaw Travel past routes in Thailand aan vanwege de overstromingen in Bangkok. Hotels worden omgeboekt naar niet overstroomde delen van de stad. Volgens de reisorganisatie zijn geen van de paar honderd reizigers in Thailand of op weg daarheen in de problemen gekomen door de overstromingen. Senator Ted Cruz zegt dat het Witte Huis heeft toegezegd dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet verbiedt. Bloomberg baseert dat op ingewijden. De Amerikaanse regering zoekt manieren om diesel goedkoper te maken. De Europese Unie noemt een mogelijk verbod een slecht idee. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond verandert er weinig. De temperatuur blijft rond de 20 graden. De zon wisselt af met wolkenvelden. Er waait een matige noordenwind. Het weerbeeld blijft verder grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een explosie in een woongebouw in het centrum van Athene zijn zeker 2 mensen omgekomen. De brandweer vond zaterdag het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw. De Griekse omroep ERT spreekt van 4 lichamen. 6 mensen worden vermist. Het gebouw stortte vrijdag in. Mogelijk ging het om een gasexplosie. Een schilderij van Liewe van Gogh is donderdag in Amsterdam onherstelbaar beschadigd geraakt bij een mislukte diefstal. Een man haalde het doek tijdens de opening van de expositie Rebirth in Shelter van de muur en verstopte het achter een bar. De clubmanager en bewaking hielden hem tegen. Het werk kostte €7.500. Rikshaw Travel past routes in Thailand aan vanwege de overstromingen in Bangkok. Hotels worden omgeboekt naar niet overstroomde delen van de stad. Volgens de reisorganisatie zijn geen van de paar honderd reizigers in Thailand of op weg daarheen in de problemen gekomen door de overstromingen. Senator Ted Cruz zegt dat het Witte Huis heeft toegezegd dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet verbiedt. Bloomberg baseert dat op ingewijden. De Amerikaanse regering zoekt manieren om diesel goedkoper te maken. De Europese Unie noemt een mogelijk verbod een slecht idee. Dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond verandert er weinig. De temperatuur blijft rond de 20 graden. De zon wisselt af met wolkenvelden. Er waait een matige noordenwind. Het weerbeeld blijft verder grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De politie deelt nog niets over de verdachte van het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Een medewerker van het justitieel complex Zaanstad kwam om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Duikers vonden een wapen in het ei. In Ekurhuleni in Zuid-Afrika is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of de moorden verband houden en of een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw halfnaakt gevonden op een begraafplaats in Tembisa. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania heeft vertrekkende en binnenkomende vluchten opgeschort tot zondag 12 uur door vulkanische activiteit en het weer. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Catania is geannuleerd. Ook de vlucht terug op zaterdagavond gaat niet door. Bij een explosie in een woongebouw in het centrum van Athene zijn zeker 2 mensen omgekomen. De brandweer vond zaterdag het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw. De Griekse omroep ERT spreekt van 4 lichamen. 6 mensen worden vermist. Het gebouw stortte vrijdag in. Mogelijk ging het om een gasexplosie. Dan nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt en valt er geen neerslag. Er staat een matige noordenwind. De temperatuur schommelt rond 20 graden, na een huidige waarde van 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vloot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: De politie deelt nog niets over de verdachte van het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Een medewerker van het justitieel complex Zaanstad kwam om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Duikers vonden een wapen in het ei. In Ekurhuleni in Zuid-Afrika is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of de moorden verband houden en of een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw halfnaakt gevonden op een begraafplaats in Tembisa. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania heeft vertrekkende en binnenkomende vluchten opgeschort tot zondag 12 uur door vulkanische activiteit en het weer. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Catania is geannuleerd. Ook de vlucht terug op zaterdagavond gaat niet door. Bij een explosie in een woongebouw in het centrum van Athene zijn zeker 2 mensen omgekomen. De brandweer vond zaterdag het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw. De Griekse omroep ERT spreekt van 4 lichamen. 6 mensen worden vermist. Het gebouw stortte vrijdag in. Mogelijk ging het om een gasexplosie. Dan nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt en valt er geen neerslag. Er staat een matige noordenwind. De temperatuur schommelt rond 20 graden na een huidige waarde van 19 graden.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Venezolaanse interimregering en een deel van de oppositie hebben afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat gebeurde na gesprekken onder Amerikaanse bemiddeling. Een commissie van 7 leden onderzoekt hoe rechters worden gekozen. De gesprekken moeten de overgang naar een democratie op gang brengen. Duizenden mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de aanpak van de Spaanse overheid rond Ceuta. Demonstranten vinden dat de grenzen onvoldoende zijn beschermd en eisen vervroegde verkiezingen. Volgens de regering waren er 20.000 deelnemers. De organisatoren spreken van 180.000. Pro-leider Jesse Klaver ziet voor het eerst bereidheid bij het kabinet om geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. De verschillen over de vermogensbelasting en het belastingplan zijn volgens Klaver nog groot. Volt-leider Laurens Dassen ziet nog te weinig investeringen in AI en de aanpak van klimaatverandering. China en de Verenigde Staten zetten een communicatiekanaal op voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat maakte het Witte Huis bekend na het bezoek van Xi Jinping aan de VS. China wil in 2027 en 2028 ook minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS importeren. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het noorden. Op dit moment is het ongeveer 20 graden. Aan de temperatuur verandert weinig, ook later blijft die rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Venezolaanse interimregering en een deel van de oppositie hebben afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat gebeurde na gesprekken onder Amerikaanse bemiddeling. Een commissie van 7 leden onderzoekt hoe rechters worden gekozen. De gesprekken moeten de overgang naar een democratie op gang brengen. Duizenden mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de aanpak van de Spaanse overheid rond Ceuta. Demonstranten vinden dat de grenzen onvoldoende zijn beschermd en eisen vervroegde verkiezingen. Volgens de regering waren er 20.000 deelnemers. De organisatoren spreken van 180.000. Pro-leider Jesse Klaver ziet voor het eerst bereidheid bij het kabinet om geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. De verschillen over de vermogensbelasting en het belastingplan zijn volgens Klaver nog groot. Volt-leider Laurens Dassen ziet nog te weinig investeringen in AI en de aanpak van klimaatverandering. China en de Verenigde Staten zetten een communicatiekanaal op voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat maakte het Witte Huis bekend na het bezoek van Xi Jinping aan de VS. China wil in 2027 en 2028 ook minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS importeren. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het noorden. Op dit moment is het ongeveer 20 graden. Aan de temperatuur verandert weinig, ook later blijft die rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Vertraging in het westen van het land op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraven en Knoop het Gouwen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst dicht en de vertraging een kwartier. En op de A20 van Hoeknol naar Gouda, daar gebeurde zojuist een ongeluk tussen Maassluis en Vlaardingen-West. Drie rijstroken zijn er op dit moment dicht. Vertraging is 10 minuten.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, geel, rood. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is. Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De uitbreiding van de Londense luchthaven Heathrow loopt 4 jaar vertraging op. De derde start- en landingsbaan moet daardoor pas in 2039 operationeel zijn. De aanleg kost 49 miljard pond. Het plan stuit op politieke vragen en verzet vanwege de verwachte geluidsoverlast. Joost Eertmans van Ja 21 en Chris Stoffer van de SGP zijn niet overtuigd van het nieuwe begrotingsvoorstel van het kabinet. Stoffer zegt dat het stoppen van late abortussen in ziekenhuizen voor hem een breekpunt is. Zonder die maatregel steunt hij de begroting niet. Het kabinet lijkt daar niet toe bereid. In Athene zijn na een explosie de lichamen gevonden van 6 vermisten. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Het woongebouw stortte vrijdagochtend in. 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog onbekend. Lokale autoriteiten houden rekening met een gasexplosie. De Venezolaanse interimregering en een deel van de oppositie hebben afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat gebeurde na gesprekken onder Amerikaanse bemiddeling. Een commissie van 7 leden onderzoekt hoe rechters worden gekozen. De gesprekken moeten de overgang naar een democratie op gang brengen. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige noordenwind. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en blijft daarna stabiel rond 19 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De uitbreiding van de Londense luchthaven Heathrow loopt 4 jaar vertraging op. De derde start- en landingsbaan moet daardoor pas in 2039 operationeel zijn. De aanleg kost 49 miljard pond. Het plan stuit op politieke vragen en verzet vanwege de verwachte geluidsoverlast. Joost Eertmans van Ja 21 en Chris Stoffer van de SGP zijn niet overtuigd van het nieuwe begrotingsvoorstel van het kabinet. Stoffer zegt dat het stoppen van late abortussen in ziekenhuizen voor hem een breekpunt is. Zonder die maatregel steunt hij de begroting niet. Het kabinet lijkt daar niet toe bereid. In Athene zijn na een explosie de lichamen gevonden van 6 vermisten. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Het woongebouw stortte vrijdagochtend in. 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog onbekend. Lokale autoriteiten houden rekening met een gasexplosie. De Venezolaanse interimregering en een deel van de oppositie hebben afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat gebeurde na gesprekken onder Amerikaanse bemiddeling. Een commissie van 7 leden onderzoekt hoe rechters worden gekozen. De gesprekken moeten de overgang naar een democratie op gang brengen. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige noordenwind. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en blijft daarna stabiel rond 19 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De uitbreiding van de Londense luchthaven Heathrow loopt 4 jaar vertraging op. De derde start- en landingsbaan moet daardoor pas in 2039 operationeel zijn. De aanleg kost 49 miljard pond. Het plan stuit op politieke vragen en verzet vanwege de verwachte geluidsoverlast. Joost Eertmans van Ja 21 en Chris Stoffer van de SGP zijn niet overtuigd van het nieuwe begrotingsvoorstel van het kabinet. Stoffer zegt dat het stoppen van late abortussen in ziekenhuizen voor hem een breekpunt is. Zonder die maatregel steunt hij de begroting niet. Het kabinet lijkt daar niet toe bereid. In Athene zijn na een explosie de lichamen gevonden van 6 vermisten. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Het woongebouw stortte vrijdagochtend in. 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog onbekend. Lokale autoriteiten houden rekening met een gasexplosie. De Venezolaanse interimregering en een deel van de oppositie hebben afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat gebeurde na gesprekken onder Amerikaanse bemiddeling. Een commissie van 7 leden onderzoekt hoe rechters worden gekozen. De gesprekken moeten de overgang naar een democratie op gang brengen. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige noordenwind. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en blijft daarna stabiel rond 19 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: still.
1: Feel Good, 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat.
2: Petticoat, Petticoat, die roze lila geel.
1: Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is. Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. President Donald Trump heeft bevestigd dat hij een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. In het voorstel stond dat de straat van Hormuz onder voorwaarden kon worden heropend. Iran had het voorstel via Qatar naar de Verenigde Staten gestuurd. Paus Leo XIV heeft in Parijs een openluchtmis gehouden op de Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren daar ongeveer 700.000 mensen bij. Vooraf reed hij in de pausmobiel over de Champs-Élysées. President Emmanuel Macron was niet aanwezig, zijn vrouw Brigitte wel. De uitbreiding van luchthaven Heathrow in Londen loopt 4 jaar vertraging op. De derde start- en landingsbaan wordt volgens de Telegraph pas in 2039 operationeel in plaats van 2035. Het project kost 49 miljard pond en stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Joost Eertmans van Ja 21 en Chris Stoffer van de SGP zijn niet overtuigd van het nieuwe begrotingsvoorstel van het kabinet. Stoffer zegt dat het stoppen van late abortussen in ziekenhuizen voor hem een breekpunt is. Zonder die maatregel steunt hij de begroting niet. Het kabinet lijkt daar niet toe bereid. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu rond 20 graden. Het is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het noord-noordoosten. Later wordt het wat kouder met temperaturen rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. President Donald Trump heeft bevestigd dat hij een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. In het voorstel stond dat de straat van Hormuz onder voorwaarden kon worden heropend. Iran had het voorstel via Qatar naar de Verenigde Staten gestuurd. Paus Leo XIV heeft in Parijs een openluchtmis gehouden op de Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren daar ongeveer 700.000 mensen bij. Vooraf reed hij in de pausmobiel over de Champs-Élysées. President Emmanuel Macron was niet aanwezig, zijn vrouw Brigitte wel. De uitbreiding van luchthaven Heathrow in Londen loopt 4 jaar vertraging op. De derde start- en landingsbaan wordt volgens de Telegraph pas in 2039 operationeel in plaats van 2035. Het project kost 49 miljard pond en stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Joost Eertmans van Ja 21 en Chris Stoffer van de SGP zijn niet overtuigd van het nieuwe begrotingsvoorstel van het kabinet. Stoffer zegt dat het stoppen van late abortussen in ziekenhuizen voor hem een breekpunt is. Zonder die maatregel steunt hij de begroting niet. Het kabinet lijkt daar niet toe bereid. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu rond 20 graden. Het is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het noord-noordoosten. Later wordt het wat kouder met temperaturen rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl. 60s and 70s, feel good.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De Bellijn!
2: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. President Donald Trump heeft bevestigd dat hij een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. In het voorstel stond dat de straat van Hormuz onder voorwaarden kon worden heropend. Iran had het voorstel via Qatar naar de Verenigde Staten gestuurd. Paus Leo XIV heeft in Parijs een openluchtmis gehouden op de Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren daar ongeveer 700.000 mensen bij. Vooraf reed hij in de pausmobiel over de Champs-Élysées. President Emmanuel Macron was niet aanwezig, zijn vrouw Brigitte wel. De uitbreiding van luchthaven Heathrow in Londen loopt 4 jaar vertraging op. De derde start- en landingsbaan wordt volgens de Telegraph pas in 2039 operationeel in plaats van 2035. Het project kost £49 miljard en stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Joost Eertmans van Ja 21 en Chris Stoffer van de SGP zijn niet overtuigd van het nieuwe begrotingsvoorstel van het kabinet. Stoffer zegt dat het stoppen van late abortussen in ziekenhuizen voor hem een breekpunt is. Zonder die maatregel steunt hij de begroting niet. Het kabinet lijkt daar niet toe bereid. Dan nog het weer. De temperatuur ligt nu rond 20 graden. Het is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het noord-noordoosten. Later wordt het wat kouder met temperaturen rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende en gevaarlijkere agressie. Hij verwees onder meer naar een brandstofblokkade en zei dat Cuba zichzelf zal beschermen. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep weg. Rodríguez Parrilla zei dat overleg mogelijk blijft. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. De matige wind uit het noord-noordoosten houdt aan. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil jij kans maken op 1 minuut gratis winkelen? Doe dan mee met de Feel Good Radio 60s en 70s Hits Muziek Bingo. Op vrijdag 2 oktober wordt deze bingo gehouden om 6:30 bij Open in Delft. De hoofdprijs is 1 minuut gratis winkelen. Deze actie wordt je aangeboden door Jumbo, Bastiaanplein, Delft. Schrijf je snel in via de Feel Good Radio bellijn op 085-8200-899. Maar let op, vol is vol. De bellijn is elke dag bereikbaar tussen 10 en 12.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Parrilla, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende en gevaarlijkere agressie. Hij verwees onder meer naar een brandstofblokkade en zei dat Cuba zichzelf zal beschermen. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep weg. Rodríguez Parrilla zei dat overleg mogelijk blijft. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. De matige wind uit het noord-noordoosten houdt aan. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Nu nog het weer. De temperatuur daalt geleidelijk van 18 naar ongeveer 16 graden. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het noord-noordoosten. De komende tijd verandert er verder weinig aan het weer. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties het belang van nationale soevereiniteit benadrukt. Hij riep Washington op de dreiging met geweld tegen Cuba te stoppen en de economische blokkade en sancties op te heffen. Ook zei hij dat grote landen een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Nu nog het weer. De temperatuur daalt geleidelijk van 18 naar ongeveer 16 graden. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het noord-noordoosten. De komende tijd verandert er verder weinig aan het weer. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De politie bevestigt het incident en greep in. Niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was op weg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. Nu nog het weer. Het blijft de komende tijd grotendeels bewolkt met een matige wind uit het noord-noordoosten. De temperatuur ligt rond 17 graden en daalt later naar ongeveer 16 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit

Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij station Eindhoven Strijp S waren tientallen mensen betrokken. De politie bevestigt het incident en greep in. Niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was op weg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. Nu nog het weer. Het blijft de komende tijd grotendeels bewolkt met een matige wind uit het noord-noordoosten. De temperatuur ligt rond 17 graden en daalt later naar ongeveer 16 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij station Eindhoven Strijp S waren tientallen mensen betrokken. De politie bevestigt het incident en greep in. Niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was op weg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is meestal bewolkt en er staat een matige noordoostenwind. De temperatuur blijft rond 15 graden, na de huidige 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit...

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij station Eindhoven Strijp S waren tientallen mensen betrokken. De politie bevestigt het incident en greep in. Niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was op weg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie wreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johan Wadepul heeft zaterdag in New York gesproken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Dat was voor het eerst sinds januari 2022. Het gesprek vond plaats in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarover is niet bekend. Nu nog het weer. De komende uren blijft het droog. De lucht is meestal bewolkt en er staat een matige noordoostenwind. De temperatuur blijft rond 15 graden, na de huidige 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Ain't that cold? Be a damn sight cheaper. Yes, it could. Start a

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In Madrid hebben zaterdag opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon na een enorme huurverhoging de huur niet meer betalen. De politie haalde haar woensdag per brancard uit de woning. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De politie bevestigt het incident en greep in. Niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was op weg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie vreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. Nu nog het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met een matige wind uit het oost-noordoosten. De temperatuur schommelt rond 14 graden. Grote veranderingen worden voor de rest van de middag niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In Madrid hebben zaterdag opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij woonde ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon na een enorme huurverhoging de huur niet meer betalen. De politie haalde haar woensdag per brancard uit de woning. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De politie bevestigt het incident en greep in. Niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was op weg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez Paria, heeft de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties beschuldigd van toenemende agressie tegen Cuba. Volgens hem is die agressie vreder en gevaarlijker geworden. Hij hekelde ook de Amerikaanse brandstofblokkade. De Amerikaanse vertegenwoordiger liep daarna de zaal uit. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Rond 2 uur verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammenmarkt. De stoet vertrok een uur later richting de Beestenmarkt. Meer dan 30 organisaties organiseren het protest dat om 7 uur eindigt. Nu nog het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met een matige wind uit het oost-noordoosten. De temperatuur schommelt rond 14 graden. Grote veranderingen worden voor de rest van de middag niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60.